klanke daar van Steve Wolfling en net vroeger daar met Parfum. 10 minuten weg van 11 uur is nuustyd, 11:15 is het wiele woensdag saam met King Kaars. So het heeft u met u ingeskakeld daarvoor bly. Ons kan nie vandag by ons gesprek het gekom het, die program was net te besig, lekker met Jan gesels ook en dan natuurlijk King Kaars. So propvol programme vandag en propvol onderhoude ook. En ons hardkop hier in die helfte van die week, want morgen is het vakantiedag vir baie, maar nie vir my nie. Ek gaan so 'n bietjie kuier aan Festival, nee. So baie belangrik die Chili Guy en Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm. Heritage Festival op 24 September by Fairview Sports Center en sing saam met Lofi die aand. Kaartjies slegs R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai. Heritage.

Luister FM. Dis vrijdag gaan en ek's verveeld, ons lee al in die kooi. Al my pelle het gaan jag en ek was ook genooi. By keel

Te Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Mooi, mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol sigaretten rook. En al die sweet, sweet danette mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet. Ik kon douw met die rook en die zweet. En bouw voor het wezen.

slang. Als je nacht doet, ik en jij die meldtrein aan en aan die nachten rijdt tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast, whiter in die gang. Die wake up call, my lief, jij het gesef, jy's asseblief. Lief vir my, maar ek het gedroom, ons het in Beaufort Wes gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare doeltaardige onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Die klanke van Jan Matthys en hy gaan vir ons huis toe dra. Net voor het Andries Vermeulen met die Weskus, Aquella en Indecent Obsession met Kiss Me. Tijd so 20 minuten voor, 3 amper tijd op de groet, Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. Maar voor ek verder gaan, The Chili Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival. Dit is die 24ste September by die Fairview Sportcentrum. Kom geniet die dag propvol familiepret, kultuur, muziek en kos. Vallen vir een ontbijt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand in. Kaartjies is slechts R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

En ik beloof dat ik wat iets in die mic hier zo vryf of iets is dit nie. Dit is vandaag zijn Radio De Vibe. Wat is het wat jy daar hoort? 08233-667. Ons gaan gewoon kranken toe. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite?

Hij drinkt zijn broffie, eet een koppie, eet. Hij knijpt je in de oog toe, Marianne in keek. De olie om het thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tannen en drankjes op je wang. Hij maakt zijn koppie vol met brand als een kook. Om verleer niet te vloos, blaas hij dit kan maar koop. Maar die hand die raakt meer moedeloos. Want de flip raakt zo'n pol van die boeren troer.

0: die, die bok, geen weer los. En een dubbel is een druppel als een kan vol, kan hier heel langs jou staan. Zij zuur in morgen, het ou flipse hart loop staan. Bij die begrafenis bekal zij pelle en Antilini het traan. Hulle gezichten flikker skielik op, en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antilini sê,
1: sit, kerels, ek

Dis tyd vir klein Saterdag. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Elise Marie. En natuurlik vanaand kuier ons reg hier op jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. Natuurlik ons stroomplatform luisterfm.co.za. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag gehad. Dit is klein Saterdag, maar dis eintlik Fyk Vrydag. Ons maak ons self teer mekaar eintlik, maar nie te min, het gaan een lekker een wees, natuurlijk môre is erfenisdag. So ons gaan dit vanavond sommer so'n bietjie vier, ook in die wijn hier en daarna, en verder gaan ons het lekker keier. Boekklap soos gewoon ook, so net na half, en dan die wijn hier tussen 7 en 8. Ons gaan lekker keier vanavond, hier sal so skop jou skoene af, sit jou haar in een bolla. Vanavond gaat ons lekker keier. Maar voor ons daar kom, jylle, is bedompig, nee? Is warm, is het net ek, en het is nie my hormone nie, ek, het is warm nou nie, maar met hierdie El Nino wat op pad is, denk ek het gaan nog baie, baie warmer raak, maar nie te min, ons gaan het geniet so best as wat ons kan, as ek stickers op my misplak vir hoe baie ek gemoun het vandag, so het baie gewees het, ek het op een kool my skoene uitgetrek, so, wankel jy nou is, skop jy skoene af, nee, skop het af, Dis by die huis, doks jy by die werk, skop jy skoene af in elk geval, dis warm, spinkies, bieke. Ons gaan vanavond lekker keier, reg hier, op jou lekker luisterstasie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En so skop ons die wijn hier aan vir julle paar treffers daar back to back. Dit natuurlijk Caroline Grice met Bokswijn, natuurlijk Rigan en Renai daar met Vrystaat Vlak, dis Rien natuurlijk. En dan die Afrikaanse dans en kut daarin met Larry Dans vir Vloer Brand. Al wat ek daar gehoor het is, my man is warm. Hey man, julle dis warm. Kry julle net so warm soos ek, ek kry warm. Het help ook nie dat ek nie stil sit nie. Ek is een van die mense wat bietjie dans en alles om aan die gang te bly. Maar nie te min, dit is tyd vir die wijn eer. Elke woensdag tussen 7 en 8 hier op Klein Saterdag gaan kry saam met my kuier. Janko is ongelukkig nie in vanaand nie, maar ons gaan nie volgende week die week aan nasel ons weer vasvat met hom. Volgende week is Nelis Meyring Brits in tussen 6 en 9 met sy rondom Talie Rits. Sy is nie vanaand in nie, so ons het sommer geruil vir volgende week, dat hy volgende week in gaan wees tussen 6 en 9. Maar nie te min, dit is nou die wijn hier, so nou gaat ons lekker kuier. Nou natuurlijk, morgen is erfenisdag, en wanneer jy nou een buitenlandse besoek is, dan het die mens nou een neiging kies om iets traditioneel te hê. Iets wat jy dink is Suid-Afrikaans, of een traditie miskien tussen jou en jou dink, en wat jy kan doen met vir sulke goedjies. Ek dink is een interessante een om na te kyk ook. Ek weet nou wanneer ons rugby kyk, springbokkies natuurlijk 'n groot ding. Dis 'n lekker ene. So natuurlijk, ons maak het lekker. En ons kyk lekker deur hierso ook op Klein Saterdag se wyn hier. So vat 'n bietjie, dan sê hulle vir my, wat is daai tradisies wat julle so saam kuier?
1: Hey Tommy, kom ons kyk, rugby profat.

je mij het druk, laat ik ook een soort snak. Jan, alsjeblieft toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw, and don't let me go. And squeeze me two times twice. I use a lekker ding, and it's net naar mijn zin. And you give me such an awful fright.

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte kuis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder ons.

Zijn liefde. In mijn hartsgebied is mijn hartsgebied. Als mijn kinder wees, maar in pa zijn liefde.

te zien of haar glimlach nog diezelfde lijkt. Maar het is alsof zij dierop naar die donker kijkt. En zei mijn baby, ik trap een bloedspoor dat die voor ons achterdeur. En die voor ons Godse altaar schaaf ik nou mijn knieën dier.

ciudad rond Malakaspil. En hij laat wel een roze weer zijn geraamtes rank. Een blom in die vroege ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vindt op die plekken waar hij stukken is.

zakdoek nat met al verdriet. Een halssnoer uit onthou gegeet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: voor Java. Kiata, Dumela, alle voet gaan het goed. De soir in landen goed.
1: Righto, laat ik je nou.